0: the number one songs of the past.
1: Now we're number one!
2: Radioactief Retro.
3: Nummer 1, dat is 1986, Status Quo met India Amino.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Hallo Publiciteit.
2: Het Kie Radiosender, die spelen van we dus muziek voor aan te schloven. Aan het Kie Radiosender, die spelt muziek voor de nemen fit blijft en nie wil uitschalten. Radioaktiv op 106.5. Mengwel, Denkwel, Eiswel.
3: Radioaktiv Charts. Das ist gut genug. All Samsten von 5 bis 7, am Dünstes von 4 bis 6. Radioaktiv Charts. Top 30 von den neuesten Hits. Totally insane and I want you more than any stupid song could ever say. Neue Hits am Dat, wat nur ein Hit geht. Haut schon bei ja.

0: is coming now.
1: De radiosprogram op Radioactief. It's the world of the
2: ordinary. Radioactief charts. Al samsten voor 5 bis 7, an dunstes voor 4 bis 6.
0: We'll stop the two of us from making some sound.
3: No final word.
4: Bij Radioactief. Wow, wow, wow, wow.
2: An 80s corner.
5: Radioactive. Quanto mais ouvimos, mais gostamos.
6: Quero beber, quero cantar, quero cantar, quero beber.
1: Meu Aufwürzlung geht nicht.

Ja, nog iemand dan een beetje bij David Guetta. Wat zijn Dangerous en ook de Saint Martin hebben een beetje unterstützt, voor dan den titel te zingen en te spelen.